Unite Channel 3 is hier de Medicine, heb ik zo'n playlist met een tracksen uit erover gesteld. Je mag afschieten op internet, zit je van daar zo'n weide in, maar denk ik, heb ik zo'n lange playlist. Hij vindt een zending met de besten, denk ik zo'n.

0: skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball.
1: Toxidy, fel besiever, as Anthony Smirek. Denk nun a gig. Den 21. Dat is dan 8 deze, as in a rotonde. Van Manchester, kent hij zijn single, Chalk.